0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
6: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
8: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
9: Classics.
10: Radio 1.
11: Just what is it that you want to do?
12: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
13: Away, baby, let's go.
12: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Alle vrouwen heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren. En laat deze nacht nooit een einde zijn. Ik

0: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 3:00, een heel goeie nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het Hantavirus hebben opgelopen. De bron van de besmetting is voorlopig nog niet te achterhalen volgens het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Dat melden ze donderdagavond in een verklaring. Het cruiseschip dat getroffen werd door het virus is vanuit Ushuaia vertrokken in het zuiden van Argentinië. Twee Nederlandse passagiers die intussen zijn overleden verbleven voordat ze aan boord van het schip gingen in Argentinië, Chili en Uruguay. Intussen maken verschillende landen zich op voor de aankomst van de passagiers van het schip. Ze zijn onderweg naar een haven in Tenerife. En vandaar zouden ze terug huiswaarts keren. Ook bij ons heeft de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid samengezeten over het Hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode zeker nog van pas.
3: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
2: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot na 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan dat staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening hield met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities van Europa, kennen we de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de achtste finale nog Racing Genk uitschakelde. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint zonnig, nadien krijgen we stapelwolken, maximaal tot 18 graden. Zaterdag volgt meer zon en dan ook wat warmer temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

and the twisted mouth. Scent of man.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
4: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PMV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De scheidsrechter die tijdens de wedstrijd in de eerste provinciale van het vrouwenvoetbal tussen Stokkum VV en Lommel SK een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. De zaak kwam voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter helemaal te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
8: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
7: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland in Rusland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan het staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening houdt met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij verschillende Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren zo geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt en was het dus een reactie. Trump reageerde ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. De komende uren is het zeker nog droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint ook zonnig, nadien krijgen we wat stapelwolken en maximaal overdag tot 18 graden. Zaterdag wordt zonnig, met ook zachte temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
5: Peugeot.
6: Classics.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het hantavirus hebben opgelopen. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië, maar Volksgezondheid daar liet weten dat de bron van de besmetting nog niet is gevonden. De boot is intussen op weg naar Tenerife en vandaar zouden alle passagiers weer naar huis mogen. Verschillende landen bereiden zich daar ook op voor, ook in ons land, want er zaten ook Belgen op het cruiseschip. Een team van Volksgezondheid heeft gisteren samengezeten over het hantavirus. Volgens viroloog Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode nu zeker van pas.
7: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
6: In de straat van Hormuz waren er gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse torpedojagers. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft een tarief van 10%, dat geldt voor alle goederen die worden ingevoerd in de VS, illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat eerder al nog hogere handelstarieven door het Hoge Rechtshof vernietigd waren. Het nieuwe vonnis geldt alleen voor 3 bedrijven die de zaak hadden aangespannen, maar andere bedrijven trekken nu mogelijk ook naar de rechtbank. Toch blijft Trump dreigen met hogere tarieven. Die wil hij bijvoorbeeld opleggen aan de Europese Unie als die het handelsakkoord met de VS niet goedkeuren. Hij geeft de Europeanen daar nog tot 4 juli de tijd voor. In eigen land heeft de scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijden meer fluiten. De 2 betrokken ploegen, Stokkum, VV en Lommel SK, hadden klachten tegen hem ingediend. En Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
8: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn. Maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
6: Het weer. De dag begint zonnig. Daarna krijgen we stapelwolken. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Radio.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Classics. Radio 1.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
0: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Classics. Radio 1.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin.

0: comes a girl with long brown hair who can't be more than 17. She sucks on a red popsicle while she pushes a baby girl in a pink carriage. And I'm thinking, that must be her sister.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
6: Peugeot.
7: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
8: Love to see you shine.
9: Classics.
10: Radio 1.
11: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor regeringspartij Labour van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Er zijn nog maar 700 van de 5000 zitjes geteld, maar nu al wint Reform UK er meer dan 230. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Sommige Labour-kandidaten eisen nu al dat premier Starmer opstapt. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie en ook de andere partijen veroordelen de aanval. Een scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren geslagen heeft, mag geen wedstrijden meer fluiten. De twee betrokken ploegen, Stokkum en Lommel, hadden een klacht tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nan de Klerk.
12: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
11: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. In de Europa League en de Conference League voetbal zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zon. Zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Classics. Radio 1.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
7: Classics. Radio 1.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een recordaantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer al dan 5 jaar eerder. Steve Rombout, wat zeggen de cijfers nog?
10: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken. Maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. In de categorie 65 en ouder is er een sterke stijging. Dat is het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar begin 2025. Daardoor zijn heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd. Een nieuw record dus, maar toch ziet minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke een positief signaal. Want als je geen rekening houdt met die hogere pensioenleeftijd, dan was de stijging minder groot dan voorheen.
9: Dankjewel voor de uitleg. De pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw aan de Universiteit Gent bezetten, bezetten sinds gisteravond nog een tweede gebouw. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10:00 vanmorgen weg moeten omdat ze lessen verstoren en er incidenten zijn. De actievoerders zijn het daar niet mee eens en ze gingen daarom nog een tweede gebouw bezetten, het UFO-gebouw. Dat is niet toevallig gekozen, zegt woordvoerder Julian Burnham.
11: Ten eerste symbolisch. 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
9: De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van €4,1 miljoen opgeleverd. Er zijn 414.000 pleisters verkocht. De opbrengst gaat naar de lokale afdelingen en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor EHBO-opleidingen. Het was nog maar de 3e pleisterverkoop nadat er meer dan 60 jaar stickers verkocht werden. Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een scheidsrechter die vorige maand een speelster verschillende keren geslagen heeft. Hij mag nooit nog een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
12: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
9: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland tonen aan dat de regeringspartij Labour zwaar verliest. De grote winnaar is het rechtspopulistische Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is die uitslag nu al?
13: Wel, er zijn nog geen 1000 van de 5000 zitjes geteld, vooral in het noorden van het land. Nu al gaat Reform UK van bijna niets naar bijna 300. Ook de Groenen maken redelijke winst. En zoals verwacht, een grote verwachte opdoffer voor Labour. De partij van premier Starmer is nu al meer dan 200 zetels kwijt. 60% van wat ze verdedigden. Ook de conservatieven verliezen de helft van hun zitjes. De liberaal-democraten blijven stabiel.
9: Zijn er al reacties?
13: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met de nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde iemand nu al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook die in Londen, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken nu al duidelijk. Winst dus voor Reform UK, verlies voor Labour.
9: Bedankt, Katrien. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie. Ook de andere partijen veroordelen de aanval. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op twee Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op drie Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
14: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
9: Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag is er nog een nieuw ontdekte wespensoort uit Chili naar hem vernoemd. En vanavond wordt Attenborough gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. Dat wordt ook live uitgezonden op de BBC. In de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Vooraan een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. 576.000 vorig jaar. De snelste stijging zit bij de groep jonger dan 35. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio 1.

0: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
6: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
7: Love to see you shine.
8: Classics.

0: loud my coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gree-Gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. Steven Rombout, wat blijkt er allemaal uit de cijfers?
9: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken. Maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. Vooral het aantal burn-outs en depressies is de voorbije jaren gestegen. Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, ziet dat de cijfers grotendeels stabiliseren en spreekt daarom voorzichtig van een positieve trend.
10: Het feit dat er meer over gesproken wordt, zorgt ervoor dat de behandelende artsen wat kritischer zijn bij het uitschrijven van ziekteattesten. Dat mensen er ook meer over aangesproken worden. Werkgevers zijn er ook meer en meer bewust mee bezig. Dus er zit ook wel een maatschappelijke tendens in.
9: Ja, dat er dan toch een nieuw record is, heeft vooral een technische verklaring. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar, waardoor heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte zijn gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd.
8: Oké, dankjewel voor de uitleg, Steven. De pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten aan de coupure, zijn gisteravond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, maar daar zijn ze het niet mee eens. Ze zijn daarom nog een tweede gebouw aan het bezetten, het UFO-gebouw. En dat is niet toevallig, zegt woordvoerder Julian Burnham.
11: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
8: Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een Limburgse scheidsrechter die vorige maand een speelster geslagen heeft. Hij mag nooit meer een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde vorige maand tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
12: Voor alle betrokken partijen is dit een zeer spijtig voorval. Maar het toont wel ergens aan dat er niemand boven de wet staat of niemand boven de regels van het bondsreglement. En dat als je als scheidsrechter je aan zaken bezondigt, ja, je dus ook kan gesanctioneerd worden. En dat is in deze het geval. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
8: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De plaatselijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk draaien uit op een grote nederlaag voor de partij Labour van premier Starmer. Gedeeltelijke resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland wijzen op grote winst voor de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is de uitslag al?
6: Wel, er zijn nu zo'n 1000 van de 5000 sitjes geteld, vooral in het noorden van Engeland. Maar nu al gaat Reform UK van bijna niets naar meer dan 300. Ook de Groenen maken redelijke winst, verdubbelen hun score, kleine winst voor de Liberaal-Democraten. Maar zoals verwacht, dus een grote opdoffer voor Labour. De partij van Starmer is nu al meer dan 250 zetels kwijt, 60% van wat ze verdedigde. Ook de conservatieven verliezen fors 120 zetels en ze houden er voorlopig 200 over.
8: Zijn er al reacties?
6: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met een nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadzitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
8: Bedankt voor je verslag, Katrien. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. Rusland zegt dat het sinds middernacht meer dan 260 Oekraïnse drones onderschept heeft en 20 daarvan zouden onderweg geweest zijn naar Moskou. Sommige Oekraïnse drones sloegen wel in, zoals op een olieraffinaderij en enkele fabrieken. Rusland en Oekraïne kondigden deze week eenzijdig een staakt het vuren aan. Maar aan beide kanten is daar nog niets van te merken, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
13: Oekraïne meldde iets van 1800 zoveel schendingen van het staakt het vuren. Ja, dat staakt het vuren waar Moskou dus helemaal niet mee in had gestemd. Maar goed, we zien ook de cijfers in Oekraïne. Gisteren 13 doden, 54 gewonden, met name weer die grote drones die over het hele land cirkelden. Meer dan 100, zeggen de Oekraïnse autoriteiten.
8: En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland de voorbije nacht opnieuw meer dan 800 drones naar Oekraïne gestuurd. Sport. In de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelde de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
14: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
8: Vanavond wordt Attenborough nog gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. En dat wordt live uitgezonden op de BBC. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Vooraan een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis, meer dan 570.000. Toch blijkt uit een diepere analyse dat de cijfers wat stabiliseren. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket.
5: Impermo.
4: Classics.
6: Radio 1.

survive.

0: smoking, or non-smoking.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Classics. Radio 1.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
4: Classics.
5: Radio 1.
4: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zit en een uitkering krijgt, is naar een record gestegen. Vorig jaar waren het 576.000 mensen, ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. En ook al is dat een record, toch ziet professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, Lode Goderis, een positieve trend.
6: De stijging van het aantal langdurig arbeidsongeschikten zet zich niet verder door in 2025. Als we kijken naar de leeftijdsgroep 55+, dan zien we dat eigenlijk meer mensen gaan werken zijn, maar in verhouding is het aantal invaliden niet toegenomen. Ten slotte zien we eigenlijk geen verhoging bij jongeren, wat op zich ook weer een goed nieuws is.
4: Een verklaring voor de hogere cijfers zit ook bij de pensioenleeftijd, die van 65 naar 66 gegaan is. Mensen die al ziek waren, tellen nu nog een jaar langer mee in de cijfers. Een uur voor de deadline van de UGent zijn pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een gebouw van de universiteit aan het bezetten, aan de coupure. Gisteren liet de UGent weten dat ze ten laatste om 10 uur moeten vertrekken, omdat er problemen zijn met de veiligheid en omdat ze lessen verstoren. De actievoerders willen niet stoppen. Ze zijn ook nog naar een ander gebouw getrokken om druk te zetten op het bestuur van de universiteit en alle samenwerkingen met Israëlische instellingen te verbreken. In Ardooien in West-Vlaanderen zijn alle wegen opnieuw vrij na het grote waterlek van gisteren. Er liep toen ongeveer 70 miljoen liter water weg uit een groot reservoir van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. Twee huizen zijn ook ondergelopen, zegt burgemeester Veronique Buik van Ardooien.
7: De bewoners van twee huizen hebben de nacht elders doorgebracht. Er is daar heel wat schade, vooral ook modderschade. Deze morgen komen de mensen van de verzekeringen langs bij die mensen. Er zal gekeken worden dat alles zo snel mogelijk opgeruimd kan worden, zodanig dat die mensen opnieuw naar hun woning kunnen.
4: Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Katrien van der Schoot volgt de uitslagen in Londen.
8: Sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met een nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
4: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Church-oriented social activity.

zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Een man van 30 is vannacht overleden na een steekpartij op het Kiel in Antwerpen. Hij lag zwaar gewond op straat en is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond. Hij is stabiel. Er is nog niemand opgepakt, maar er loopt een onderzoek naar roofmoord, zegt Christophe Aerts van het parket.
6: We hebben op dit moment de kwalificatie verhouden van roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds de diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn en natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
5: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders de bezetting van de campus aan de Coupure beëindigd. De universiteit wilde hen tegen 10 uur weg en ze zijn zelf vertrokken. Maar ze blijven protesteren en trekken nu naar een ander gebouw van de UGent. De studenten eisen een volledige stopzetting van alle samenwerkingen met Israëlische bedrijven en overheden, zegt een actievoerder.
7: Wij verlagen eigenlijk de actie naar het UFO-gebouw, omdat wij hebben gehoord dat de UGent een nieuwe band wil aangaan met Israël. Zolang de UGent nieuwe banden aangaat, gaan wij nieuwe gebouwen bezetten. Dat is een beetje de deal. En wij willen eigenlijk nog steeds die academische boycott en blijven de druk opvoeren op die manier. Dat gebouw is eigenlijk het gebouw waar we 2 jaar geleden ook al hebben bezet. En ook het gebouw waar de Raad van Bestuur haar beslissingen maakt. Dus dat leek ons symbolisch wel een goede plek.
5: En die Raad van Bestuur komt vandaag samen. Volgens de actievoerders beslist de UGent daar zelfs nog over een nieuwe samenwerking. De universiteit spreekt dat tegen. De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis lag, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. In Den Haag in Nederland is in het partijkantoor van de links-liberale D66 een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie kon snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie.
8: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
5: Een zwaar bewolkte dag met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. 18 verdachten zijn opgepakt, 7 van hen zitten in voorhechtenis in de cel. Procureur des Konings Frank Blijen.
2: We hadden al weet van Italiaanse maffia, waarvan recent nog het proces Costa een voorbeeld is geweest. En nu hebben we dus ook weet van Turkse maffiastructuren en we willen dat ten koste van alles vermijden. Hè. Wij vragen meer magistraten, meer politiemensen, zodoende dat we meer voor die veiligheid in de Limburgse samenleving kunnen zorgen.
1: De Britse premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Zijn Labour-partij verliest zwaar bij plaatselijke verkiezingen in Engeland en deelstaatverkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer wijst naar de grote overwinning van Labour bij de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Hij is toen verkozen voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat hij zich niet laat intimideren. Gisteren is er een vuurwerkbom naar binnen gegooid op het kantoor van zijn partij D66 in Den Haag. Niemand raakte gewond en er is een verdachte opgepakt waar verder nog niets over bekend is. Volgens Jette was het een gerichte aanval, maar maakt dat geen indruk op hem.
3: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
1: De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis opgenomen was, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. De zon begint erdoor te komen, vanmiddag wat meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen zonnig weer en tot 22 graden. Zondag nog altijd vrij goed, wel meer wolken en vanaf 's avonds zijn er buien mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

I want to end me.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
5: Peugeot.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Classics. Radio 1. Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dout. In het Verenigd Koninkrijk is het nu duidelijk dat Labour zwaar verliest, maar premier Starmer wil aanblijven. In een onderzoek naar een Turkse maffiaklan in Limburg zijn 18 mensen opgepakt en de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn naar een nieuwe plek verhuisd om hun protest voor te zetten. In het Verenigd Koninkrijk stevend de rechtspopulistische partij Reform UK af op een grote overwinning bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen en ook enkele gemeentebesturen. Havering in Oost-Londen bijvoorbeeld, daar kwam hij vanmorgen de kiezers bedanken.
4: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
3: Premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Hij zegt dat hij verkozen is voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. Katrien van der Schoot in Havering, hoe reageren de mensen daar?
5: Wel ja, het was hier een heel bittere strijd en een enorme zege voor Reform UK. Van niets naar 30 zetels. Zij komen hier nu aan de macht in Havering. Het gemeentebestuur trok op niets, zeggen ze hier op de markt. Maar ook premier Starmer staat voor hen te ver van de mensen. Nigel Farage is een volksmens, hoor ik hier.
6: About time we get the Labour Party out. Oh, Starmer, oh, he's useless. I'll get something new in. It needs to change.
7: I don't mind because I like Nigel Farage anyway. He's not too stuffy and that. He just seems pretty normal.
5: Ja, de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland worden nog verder geteld. Nog 2/3 te gaan. Ook bij de parlementsverkiezingen in Wales raakt Labour wellicht zijn meerderheid kwijt. Daar aan de nationalisten van Plaid Cymru. In Schotland is het nog afwachten.
3: Dankjewel voor je verslag, Katrien. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. De klan hield zich bezig met afpersen, bedreigingen en geweld. En daarbij zet ze ook jongeren in, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
8: Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we overgegaan tot 18 arrestaties. Mannen tussen 22 en 40 jaar oud. De jongere verdachten kunnen ook gelinkt worden aan de geweldsfeiten met de zogenaamde knokploeg die ingezet wordt. Dit kan beschouwd worden als een soort dienstverlening die zij leveren. Waarbij ze natuurlijk aangetrokken worden door het snelle geld waarmee ze dan vergoed worden om die geweldsfeiten te plegen.
3: In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders na meer dan 2 weken gestopt met de bezetting van een universiteitsgebouw aan de coupure. Ze hadden een deadline gekregen van de UGent en zijn effectief vertrokken. Maar dat betekent niet dat hun protest voorbij is. Wart Schoepen volgde de actievoerders.
9: Vanmorgen vroeg stonden er nog 40 tenten in het gebouw, maar de actievoerders begonnen al snel met matjes op te rollen en matrassen leeg te laten lopen. Ze wilden toen nog weinig kwijt.
10: Wij zijn net opgestaan. We zijn ook nu aan het opruimen. Ik ga weg, maar wij stoppen nog niet.
9: Rond 10 uur, wanneer de deadline verliep, was het meeste materiaal er weg. De actievoerders trokken toen naar een andere universiteitslocatie, het UFO-gebouw. Zij willen dat rector Petra de Sutter alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt en kiezen heel bewust voor die locatie.
11: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. De tweede reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
9: De UGent spreekt dat dan weer stellig tegen. De actievoerders zijn niet van plan om te wijken. 2 jaar geleden bezetten ze het UFO-gebouw al een maand lang. Toen kwam een rechter uiteindelijk tussen.
12: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgisch paviljoen en enkele andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. Er wordt ook betoogd vandaag. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land brengt kunstenaar Miet Warlop haar werk in het Belgische paviljoen. En zij legt uit waarom het vandaag gesloten blijft.
13: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocine Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft. Omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
12: Ook de jury van de Biennale was al opgestapt uit protest tegen de deelname van Israël en van Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. In Moskou worden geen buitenlandse journalisten toegelaten voor de parade morgen op de dag van de overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. Er worden grote veiligheidsmaatregelen genomen om president Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïense aanval. Een van die maatregelen is dus ook buitenlandse journalisten bannen. Onder meer Der Spiegel, ARD, Sky en AFP hadden een toelating aangevraagd, maar dat is niet gelukt dus. En er waren ook al geen Nederlandstalige journalisten meer die in Rusland mogen werken. In de Duitse stad Zinzig, ten zuiden van Keulen, is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er verschillende daders en verschillende mensen die gegijzeld worden. Een van die gegijzelden zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. Vandaag is paus Leo XIV exact een jaar paus, dus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zowat 1,4 miljard gelovigen. Een terugblik op dat eerste jaar door Peter de Kroebelen.
14: La pace sia con tutti voi.
15: De focus van deze paus, pace, vrede. Hij nam zijn tijd, bereidde enkele hervormingen voor in het bestuur van het Vaticaan en kwam intussen over als een bedachtzame, diplomatische man, anders dan zijn soms impulsieve voorganger.
14: Preghiamo tutti insieme per la pace.
15: Leo droeg ook de vredesboodschap uit tijdens zijn reizen naar Turkije, Libanon en vier Afrikaanse landen en in zijn kritieken op de oorlog in Iran. Donald Trump werd boos.
16: I'm not a fan of Pope Leo.
15: De paus reageerde dat hij dialoog en het evangelie verkiest boven wapens.
17: Search always for peace and not violence. To reject war.
15: Maar op het vlak van euthanasie en abortus, LGBTQ en de rol van vrouwen in de kerk blijft de paus steken in conservatieve gedachten. En dan moet hij nog omgaan met de ontkerkelijking en de vele schandalen van seksueel misbruik binnen de kerk. Er wacht Leo nog een hoop werk.
12: Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Vooraan zat de verkiezingsnederlaag van Labour bij lokale en regionale verkiezingen in de UK. De rechtspopulistische partij Reform boekt grote winst, maar premier Starmer wil aanblijven. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het Verenigd Koninkrijk boekt Labour zware verliezen, maar premier Starmer denkt niet aan opstappen. In een onderzoek naar een Turkse maffiaklan in Limburg zijn 18 mensen opgepakt en de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn naar een nieuwe plek verhuisd om hun protest voor te zetten. In het Verenigd Koninkrijk stevend de rechtspopulistische partij Reform UK af op een grote overwinning bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen over Engeland en ook enkele gemeentebesturen, Havering in Oostlonden bijvoorbeeld. Daar kwam Farage vanmorgen de kiezers bedanken.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
1: Een aardverschuiving in de Britse politiek volgens Farage, maar premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Hij zegt dat hij verkozen is voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. Katrien van der Schoot, jij bent voor ons in Havering. Hoe reageren de mensen daar?
3: Ja, we staan hier op de markt in het zonnetje en daar moeten ze nog wat bekomen van de uitslag. Het nationalistische Reform UK is hier van niets naar 30 zetels gesprongen. Ze hebben vooral de conservatieven afgestraft, maar ook Labour en een plaatselijke coalitie. En zij komen hier nu aan de macht in Havering. Het gemeentebestuur trok op niets, zeggen ze hier, maar ook premier Starmer staat voor hen te ver van de mensen. Nigel Farage is voor hen een volksmens, niet zo duf als Starmer.
4: That time we get the Labour Party out, oh Starmer, oh he's useless. Get something new in. It needs to change.
5: I don't mind because I like Nigel Farage anyway. He's not too stuffy and that. Just seems pretty normal.
3: Nu, het is nog niet voorbij, want bijna heel de rest van Londen moet nog worden geteld. Ook bij de parlementsverkiezingen in Wales zal Labour wellicht zijn meerderheid kwijtraken. Daar aan de nationalisten van Plaid Cymru in Schotland is het nog afwachten.
1: Katrien. In het kader van een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op meerdere plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en verschillende voertuigen in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levee.
6: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
1: De clan hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogeheten knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders na meer dan 2 weken gestopt met de bezetting van een universiteitsgebouw aan de coupure. Ze hadden een deadline gekregen van de UGent en zijn ook echt vertrokken. Maar dat betekent niet dat ze hun protest stopzetten. Bart Schoepen volgde de actievoerders.
7: Vanmorgen vroeg stonden er nog 40 tenten in het gebouw, maar de actievoerders begonnen al snel met matjes op te rollen en matrassen leeg te laten lopen. Ze wilden toen nog weinig kwijt.
8: Wij zijn net opgestaan. We zijn ook nu aan het opruimen. Ik ga weg, maar wij stoppen nog niet.
7: Rond 10 uur, wanneer de deadline verliep, was het meeste materiaal er weg. De actievoerders trokken toen naar een andere universiteitslocatie, het UFO-gebouw. Zij willen dat rector Petra de Sutter alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt en kiezen heel bewust voor die locatie.
9: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. De tweede reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
7: De UGent spreekt dat dan weer stellig tegen. De actievoerders zijn niet van plan om te wijken. 2 jaar geleden bezetten ze het UFO-gebouw al een maand lang. Toen kwam een rechter uiteindelijk tussen.
1: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgische paviljoen en verschillende andere paviljoenen de hele dag dicht uit protest tegen de deelname van Israël. Er wordt ook betoogd vandaag. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land brengt performancekunstenaar Miete Warlop haar werk in het paviljoen. Zij legt uit waarom het vandaag gesloten blijft.
10: omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocine Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
1: Eerder stapte ook al de jury van de Biennale op uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. In Moskou zullen morgen geen buitenlandse journalisten toegelaten worden op de parade voor de Dag van de Overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. In Moskou zijn grote veiligheidsmaatregelen genomen om Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïnse aanval. Om die reden zijn buitenlandse journalisten dus niet welkom. Onder meer Der Spiegel, ARD, Sky en AFP hadden een toelating aangevraagd, maar dat is dus niet gelukt. Er zijn ook al langer geen Nederlandstalige journalisten meer die in Rusland mogen werken. In Zinzig, een stad ten zuiden van Keulen, is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er verschillende daders en verschillende mensen die gegijzeld worden. Een van die gegijzelden zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. Vandaag is paus Leo XIV exact een jaar paus en hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zowat 1,4 miljard gelovigen. Een terugblik door Peter de Kroebele.
11: La pace sia con tutti voi.
12: De focus van deze paus, pace, vrede. Hij nam zijn tijd, bereidde enkele hervormingen voor in het bestuur van het Vaticaan en kwam intussen over als een bedachtzame, diplomatische man, anders dan zijn soms impulsieve voorganger.
11: Preghiamo tutti insieme per la pace.
12: Leo droeg ook de vredesboodschap uit tijdens zijn reizen naar Turkije, Libanon en vier Afrikaanse landen en in zijn kritieken op de oorlog in Iran. Donald Trump werd boos.
11: I'm not a fan of Pope Leo.
12: De paus reageerde dat hij dialoog en het evangelie verkiest boven wapens.
13: Search always for peace and not violence, to reject war.
12: Maar op het vlak van euthanasie en abortus, LGBTQ en de rol van vrouwen in de kerk blijft de paus steken in conservatieve gedachten. En dan moet hij nog omgaan met de ontkerkelijking en de vele schandalen van seksueel misbruik binnen de kerk. Er wacht Leo nog een hoop werk.
1: Op zijn eerste verjaardag als paus bezoekt Leo vandaag Pompeji en Napels. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. De verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, daar begonnen we mee. De rechtspopulistische Reform UK boekt grote winst, maar premier Starmer wil aanblijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
7: Peugeot.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Classics. Radio 1.
10: Het is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zinzig, in het westen van Duitsland, is nog altijd een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Jeroen Rijgaard, die gijzeling duurt nu al enkele uren. Wat weten we?
11: Weinig, want de politie is ook heel karig met commentaar op dit moment, behalve dat de situatie dus inderdaad al uren vastzit. Het begon rond 9 uur vanmorgen en volgens de politie zijn er verschillende daders die verschillende mensen gijzelen in een bankkantoor. Meer weten we niet. Daar zou onder meer de bestuurder van een geldtransport bij zijn. Je moet weten, Dominique, in Duitse banken gaat veel cashgeld om, want Duitsers betalen ook veel minder met cash dan wij. Er is dus een stukje van de stad afgesloten, een paar straten eigenlijk. Wie daar woont mag ook niet buiten. En, zei de politie, de rest van het stadje loopt voorlopig geen gevaar. Veel onduidelijkheid dus nog bij een situatie die wel al uren duurt. Nog even bijvertellen, Zinzig ligt in het Aartal, dat is een toeristische regio, niet ver van Bonn.
10: Dankjewel, Jeroen. In een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en verschillende voertuigen in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levee.
12: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
10: De clan hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogeheten knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. Veel langdurig zieken zouden kunnen geholpen worden met de terug naar werkvouchers. Dat zegt Federgom, de federatie van uitzend- en selectiebureaus. Ze reageert daarmee op het nieuws dat er intussen bijna 580.000 mensen langdurig ziek zijn. Zo'n terug naar werkvoucher is een cheque waarmee een langdurig zieke begeleiding kan inkopen. En dat kan de meeste mensen, of dat kan mensen het nodige duwtje in de rug geven, zegt Anne Catalin van Federgom.
13: Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel langdurig zieken zelf niet het pad terugvinden naar de arbeidsmarkt. En daarom hebben zij eigenlijk nood aan een begeleiding. En wij zijn er ook van overtuigd dat mensen die ziek zijn, dat die niet maanden moeten thuisblijven, maar dat er perfect nog mogelijkheden zijn om aangepast werk te verrichten.
10: Vanaf 1 juli kan iemand die 6 maanden ziek is al een aanvraag doen voor zo'n voucher. Nu is dat nog 12 maanden. In Nederland is een porno-site met beelden van vrouwen die misbruikt worden offline gehaald. De website was al zeker 2 jaar actief en kwam in het nieuws na onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN, die er 20.000 video's vond van vrouwen die in hun slaap door hun partner misbruikt werden. Er waren ook video's met beelden van kindermisbruik op te vinden. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zinzig in Rijnland-Palts in het westen van Duitsland is de gijzeling in een bank voorbij. Jeroen Rijgaard, hoe is het afgelopen?
2: Wel, de daders zijn op de vlucht, maar de politie heeft wel 2 gegijzelden gevonden. Die zaten opgesloten in een ruimte in de bank, maar ze zijn ongedeerd. De politie is intussen vertrokken, heeft de buurt vrijgegeven, maar wie de daders zijn, hoe ze konden ontsnappen en waar ze zijn, ja, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nog even samenvatten, de gijzeling begon rond 9:00 vanmorgen. Verschillende daders drongen toen een bankkantoor binnen. Ze gijzelden daar verschillende mensen, daarbij ook 1 transporteur van een geldtransport. Maar het is dus afgelopen zonder bloedvergieten, maar het is ook zonder daders.
1: Dankjewel, Jeroen. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding bevestigd van de man die afgelopen weekend in Middelkerke een ongeval veroorzaakte toen hij met een busje met transmigranten op de vlucht was voor de politie. Het gaat om een man van 21 van Pakistaanse afkomst. Bij het ongeval raakten 8 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Brussels Airport, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Brussel gaan verlaten als er nog veel gestaakt wordt op de luchthaven. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar tijdens de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman Arnaud Feist van Brussels Airport.
3: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
1: Terug naar werkvouchers kunnen veel langdurig zieken terug naar werk begeleiden. Dat zegt Vedergon, de federatie van uitzend- en selectiebureaus. Nu bekend is dat er in ons land bijna 580.000 mensen langdurig ziek zijn. Met de voucher kan je bij het RISIF begeleiding kopen. Het systeem bestaat al een jaar, maar wordt te weinig gebruikt. Onder meer omdat ziekenfondsen er te weinig naar doorverwijzen, zegt Anne Catelin van Vedergon.
4: Wij verwachten daar eigenlijk wel meer van de mutualiteit van terug naar werkcoördinatoren om te zorgen ook voor de nodige toeleiding. Een tweede punt is dat de procedure ook veel te complex is en dat er dus voor een langdurig zieke dat het bijzonder moeilijk is om zijn weg te vinden in de procedure. En daarom hebben wij ook een grondige herevaluatie van de aanvraagprocedure gevraagd.
1: Het kabinet van minister Frank van den Broeke zal de aanvraagprocedure herbekijken. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Bermo.
4: Oei oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
6: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PMV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Tegels.
7: Natuursteen.
6: Parket. In Bermo.
8: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
9: Classics.
10: Radio 1.
11: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Het departement Zorg en experts van het ziekenhuis blijven hen daarna ook nog opvolgen. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs, onder andere lesmateriaal, kunnen vinden, is opnieuw gehackt. Verschillende hogescholen en universiteiten maken gebruik van dat systeem. Begin deze week bleek dat er een groot datalek was, waarbij hackers namen en e-mailadressen van studenten en medewerkers hadden gestolen. Vannacht heeft het platform na een nieuwe aanval enkele uren stilgelegen. Maar de studenten kunnen er op dit moment opnieuw grotendeels gebruik van maken. In Gent is de raad van bestuur van de UGent geannuleerd na pro-Palestijns protest. Actievoerders versperden er de toegang toen de raadsleden arriveerden. De vergadering zal nu op een later moment plaatsvinden. Het pro-Palestijns protest aan de Gentse universiteit laaide de voorbije weken opnieuw op. Actievoerders hielden meer dan 2 weken een campus bezet, maar moesten die tegen deze ochtend verlaten. Ze trokken daarom naar een ander gebouw waar de raad van bestuur zou plaatsvinden om daar verder te kamperen. De actievoerders eisen dat de UGent alle banden met Israëlische bedrijven of overheden verbreekt. In Aalst is vanmiddag Kim Fook langsgekomen op een vredesplechtigheid bij de GO-scholengroep Dender. Kim Fook is de vrouw die als meisje van 9 gefotografeerd werd toen ze tijdens de Vietnamoorlog naakt en schreeuwend van de pijn wegliep na een napalmbombardement door de Amerikanen. Die zwart-wit foto ging destijds de wereld rond en stond symbool voor het leed van het Vietnamese volk. Intussen is Kim Fook 63 en in Aalst bracht ze samen met de leerlingen een boodschap van vergeving. Deze leerlingen vertelt waarom.
12: Als boodschap gaan wij laten overkomen aan alle scholengroepen en gewoon aan alle kinderen dat je vergeven een mooie boodschap is en dat je niet altijd boos moet blijven en dat ruzie maken eigenlijk nutteloos is, want dat je daar niet verder mee komt.
11: Belgian cat Julie van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg LA Sparks verbroken. Van Loo kan vannacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Classics. Radio 1.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Classics.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. Nieuws, 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het schip waar het hantavirus is uitgebroken zullen na aankomst in ons land goed opgevolgd worden. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour toe dat ze de verkiezingen verloren heeft. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen nog wel enkele weken nauw gemonitord worden. Dat zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
2: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen, dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag, maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
1: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit gerepatrieerd kunnen worden. Brussels Airport, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Zaventem zullen verlaten als er nog veel gestaakt wordt op de luchthaven. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar tijdens de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman Arnaud Vijst van Brussels Airport.
3: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
1: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben een 15.000-tal gezinnen een tijd lang zonder stroom gezeten vanmiddag. Er was een probleem in een transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
4: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten. Hier in Londen, daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
1: De rechtbank van Brussel heeft 8 leden van een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van tientallen vrouwen. De 38 slachtoffers, allemaal jonge Chinese vrouwen, kwamen illegaal naar ons land en moesten hun paspoort afgeven. Daarna werden ze in de prostitutie gedwongen, onder meer in massagesalons. Ze moesten ook de helft van hun inkomsten afstaan. Dat leverde de bende meer dan €1 miljoen op. De leiders van de organisatie kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 3 jaar. In de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de openingsetappe met aankomst in Bulgarije gewonnen. De Fransman was de snelste in een sprint, maar een kilometer voor het einde was er een grote valpartij, waardoor bijna het hele peloton vast kwam te zitten. Dries van Gestel was de eerste Belg, hij werd 10e. Magnier is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement en mag morgen in de roze leiderstrui starten. En Belgian cat Julie Van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij de New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg, LA Sparks, verbroken. Van Loo kan deze nacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 11 graden. Morgen begint zonnig, in de namiddag komen er stapelwolken, maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken, maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Loteringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Dat was de start van ons nieuws. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Knaldi!
5: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij worden opgevolgd. Vlaamse wetenschappers ontdekken een geneesmiddel dat het risico op afsterven bij een orgaantransplantatie gevoelig vermindert. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour haar verlies toe. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar ze zullen wel nog enkele weken strikt opgevolgd worden. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
2: Eens de Belgen hier aankomen, zal een medisch team hen meteen in alle veiligheid opvangen en de twee grondig onderzoeken op symptomen, zegt virologe Erika Vliegen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
3: Als dan blijkt dat ze inderdaad geen klachten hebben, dan voorzien wij in samenspraak met departement zorg een thuisopvolging voor de periode die nodig is.
2: En dat is belangrijk, want de incubatietijd van het Hantavirus, de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de Belgen thuis in een soort quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
4: Die mensen zullen heel duidelijk uitleg krijgen over wat zij wel en niet mogen doen. Er zal voor hen op maat heel goed bekeken worden hoe dat aan hen aangepast kan worden. Ze zullen de komende weken hun contacten zeker moeten beperken.
2: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen dan van daaruit gerepatrieerd kunnen worden.
1: 3 passagiers van het cruiseschip zijn overleden aan het virus. 8 anderen raakten besmet. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat organen afsterven. Het geneesmiddel kan dat risico verkleinen, zegt Arne Nijrink van het UZ Leuven.
5: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
1: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben zo'n 15.000 gezinnen vanmiddag een tijd lang zonder stroom gezeten. Er was een probleem in het transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De Waalse minister van Mobiliteit, François De Ken, vreest dat veel Walen hun auto in Vlaanderen zullen laten keuren, omdat de Vlaamse regels versoepelen vanaf september. Zo zullen oudere voertuigen bijvoorbeeld maar elke 2 jaar naar de keuring moeten in plaats van jaarlijks. De Ken vreest voor de verkeersveiligheid in Wallonië. Hij vraagt daarom nieuw overleg tussen de gewesten. In Vlaanderen hebben de vakbonden van de keuringscentra vanmiddag kort het werk neergelegd uit onvrede met de plannen van de Vlaamse regering. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
6: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten hier in Londen. Daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
1: En in de Vuelta Femina, de ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim voor de Spaanse Blasi en de Française Brunel. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Morgen wordt de slotetappe gereden en dat is een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Loteringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij gevolgd worden. Ze zullen onder meer thuis in quarantaine moeten. Daarmee begonnen we ons bulletin. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
7: Love to see you shine.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Classics.

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen bij aankomst in ons land worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen wel nog enkele weken strikt worden opgevolgd. De incubatietijd van het Hantavirus, dat is de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de twee thuis in een soort van quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijn van Volksgezondheid.
5: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen, dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag. Maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van het departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
4: Zondag voormiddag zal het cruiseschip aanmeren bij het Canarische eiland Tenerife. Daarna zullen de Belgen mee aan boord gaan van het vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nering van het UZ Leuven.
6: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen mee helpen oplossen.
4: In het voetbal zal RBDM Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededelingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen niet degraderen, waardoor RBDM Brussels, dat 13e eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. En in de Vuelta Feminina, de ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Kopecky zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
7: Ik denk dat het beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn liefste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
4: Ja, morgen wordt de slotetappe gereden. En dat is dus een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Lotharingen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. Dat zal wellicht zondag gebeuren. Zondag voormiddag komt het schip aan in het Canarische eiland Tenerife. Nadien zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd, zo is dat. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank vanmorgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
2: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd al gevlucht, nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval, een snelle overval misschien, een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
1: In het voetbal zal RWD en Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse voorlopig. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen eigenlijk niet degraderen, waardoor RWD en Brussels, dat 13e eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. Club Brugge gaat wel in beroep nog. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
3: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn liefste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
1: Ja, want morgen wordt het in de slotetappe dus ook nog stijl met Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken en dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

things that don't last long. Give me silent child.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot.
4: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
5: Love to see you shine.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Classics. Radio 1.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Classics. Radio 1.
5: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Dat maakte hij zelf bekend op zijn eigen sociaal mediakanaal. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigt het nieuws. Het tijdelijke bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Dat is de dag waarop in Moskou een grote militaire parade wordt gehouden om de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president vreesde naar verluid voor een mogelijke Oekraïnse drone-aanval tijdens die parade, maar dit staakt het vuren moet dat nu dus voorkomen. Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om elk 1000 gevangenen te ruilen. Belgische onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nijrink van het UZ Leuven.
6: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
5: En er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank van morgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
7: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd al gevlucht, nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien, een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
5: Vanavond en vannacht geleidelijke opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wel wolken. Maxima dan van 14 graden aan zee tot 22 elders in het land. Er staat dan ook een matige wind uit het noordoosten die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL.
5: Love to see you shine.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lucluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu?
2: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft Zelensky alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
1: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van boot om dan allemaal weer naar huis terug te keren via of met het vliegtuig. Ook de 2 Belgen die op het schip zitten van die komen met die vlucht terug. Ze zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog opgevolgd de volgende weken. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, zal geen uitspraken meer doen over Joodse besnijdenissen in ons land. Dat heeft hij gezegd in de afspraak op vrijdag. White had zich eerder op sociale media boos gemaakt omdat het parket in Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen voor onwettige uitoefening van geneeskunde. Hij zei dat ons land daarmee de schijn wekt antisemitisch te zijn, wat hem kritiek opleverde van premier De Wever en buitenlandminister Prevot onder meer. White zegt nu dus dat hij geen publieke uitspraken meer zal doen, maar hij hoopt wel op een wettelijke regeling voor besnijdenissen.
3: I will say this. I will take the prime minister's good advice. He is a good man. He said, let's stop talking about this in the public view, because there is a legislative solution to this. And I really hope that this will be found.
1: In Spanje is van de week een recordaantal aan drugs onderschept. In 1 lading meer dan 30.000 kilogram. Het schip was vertrokken in Sierra Leone in het westen van Afrika en was op weg naar Libië in het noorden van Afrika aan de Middellandse Zee. Spaanse politiediensten kwamen het transport op het oog na tips vanuit Nederland. Omdat het schip in Sierra Leone is vertrokken, wordt het in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Die is in ons land en in Nederland veroordeeld en leeft ondergedoken in Sierra Leone. De 23 bemanningsleden van het schip zijn aangehouden, onder hen ook enkele Nederlanders en een Surinamer. En dat schip dat voer langs de Canarische eilanden, wat Spaans grondgebied is. Sport in het volleybal is de 3e wedstrijd in de playoff-finale voor de titel tussen Roeselaren en Mazeik aan de gang. Het staat er 1-1 in sets. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselaren, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. In de Europlayoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Standaar en Oud-Heveley Leuven nog aan de gang. Na net geen uur spelen staat het daar 1-1. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Classics. Radio 1.
7: 11 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen was het vanavond een tijdje onrustig rond de Sint-Bernardse Steenweg. En dat had te maken met de dodelijke steekpartij van de voorbije nacht, waarbij een dertiger om het leven kwam. Wouter Bruins van de Antwerpse politie doet het verhaal.
8: De federale gerechtelijke politie was erin geslaagd om iemand die betrokken was bij het incident in de afgelopen nacht te kunnen arresteren. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. En 500-600 man minstens heeft zich verzameld op die Sint-Bernardse Steenweg. Daar is ook geduwd, getrokken. De politie werd met stenen en dergelijke meer bekogeld. Het kwam eigenlijk tot wat opstootjes. We hebben meteen de bemiddelingsteams ter plaatse gestuurd. Ook de collega's van het wijkteam hebben met die mensen de gesprekken gevoerd. En het is uiteraard na een poosje opnieuw rustig geworden.
7: Gewonden zijn er niet. Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd lichtgewond. Maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Op de zevende speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in die Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft voorlopig laatste. In het volleybal is momenteel de derde wedstrijd in de playoff-finale aan de gang. Het staat er 2-2 in sets, dus moet een tiebreak over de wedstrijd beslissen. Ook die verloopt heel gelijk opgaand. Mazeik won de vorige twee wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. Als Roeselare wint, dan volgt er opnieuw een match in Mazeik. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden en zondag zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws vanavond uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Vooral rond de Sint-Bernardse Steenweg daar in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
1: Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu, precies op 9 mei?
3: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft ze alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
1: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid vanavond weten. Het gaat op 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van de boot gaan en om dan allemaal weer naar huis te keren. Ook de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip komen met die vlucht terug. Zij zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog weken opgevolgd. Maar van een verplichte thuisquarantaine zoals in Nederland lijkt er bij ons geen sprake. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare vanavond de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was achteraf tevreden.
4: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel in Mazeik gespeeld. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 landskampioen. En op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaard voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken en zacht tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen, je waart nog

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
6: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
5: Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar aan deelnemen. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur. En ze behoren ook tot de duurste stenen in de wereld. Deze robijn heeft volgens de regering van Myanmar een superieure kleur, helderheid en kwaliteit. Een exact bedrag werd er nog niet opgeplakt. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de derde wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de 2 vorige wedstrijden. Het staat 2-1 in het voordeel van Mazeik. Maar Roeselare-speler Stijn Doost beseft dat het nog niet gedaan is in deze serie om de titel.
7: Het is absoluut nog niet voorbij, nee. Aan ons nu om dinsdag opnieuw die wedstrijd aan te vatten zoals we vandaag gedaan hebben. Met heel veel agressiviteit en vooral heel veel wil om te winnen. Niet zoals afgelopen dinsdag.
5: Dinsdag dus het vierde duel in de Steengoed Arena van Mazeik. Als Mazeik dan wint, is het voor het eerst sinds 2019 nog eens kampioen in het volleybal. Het is helder vannacht en daardoor ook erg fris. Minima straks rond 5 graden. De dag begint zonnig en dan krijgen we later wat stapelwolken. Het is wel zacht overdag met maxima tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Classics. Radio 1.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van dat virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van de Britse koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, schreef hij.
2: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
1: Ja, en dat was ook nog de hond van koning Charles. De verjaardagskaart werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. Daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard gisteravond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen.
3: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij de zege komt Standaard voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer nog. Het is helder vannacht en ook fris. Minima rond 5 graden. De dag begint zonnig straks, nadien wat stapelwolken en het is wel zacht met maxima overdag tot 22 graden. Ook zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er terug. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.